As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

De klanken van Jai Stevens met Blue Train, Billy Joe Spears met Silver Threads en Golden Needles, Eddie Rabbit met Driving My Life Away. Tijd om te kijken naar de bekende verjaarsdag vandaag. Nou, niet een country zanger, nie, maar hij heeft wel geskryf aan een hele paar country liedjes. 1941, Robert Zimmerman en toekomstige Bob Dylan is geboren in Minnesota. Die zanger, liedjes schrijver, heeft verskeie country treffers geskryf, insluitend It Ain't Me, Babe, You Ain't Going Nowhere, and To Make You Feel My Love. Dan ook gebeur op hierdie dag in 1947, gitaarspeler Robert Waddell word in New York gebore. As sessiemusikant speel hy op popopnames deur James Taylor, Stevie Nicks onder andere, en hy verskyn ook op Linda Ronstadt se country treffer Blue By You, en op Roseanne Cash se I Don't Know Why You Don't Want Me. Dan ook gebeur op hierdie dag, was het nou net hierdie dame se naam genoem in 1955 in Memphis, Tennessee. Sanger, liedjie skrywer en Roseanne Cash, die oudste dogter van country musiek icoon Johnny Cash en sy eerste vrou Vivian Liberto Cash. Sy het in 1985 een Grammy gewen vir I Don't Know Why You Don't Love Me en het 12 ander Grammy benoemings ontvang. Sy het 11 nummer 1 country treffers gehad, 21 top 40 country treffers en 2 gouden plate wat sy ontvang het. Het is vandag sy bekende verjaarsdag en ek bring vir jou 'n paar treffers van hierdie fenomenale kunstenaars.

mätä kaua hart. Todi morri ir, drunk äk mätä firen mai kop. En äk voel di kaua, ja äk voel di vir. Dit vreet mai stuk, stuk op. Ja, daar is te veel met die wereld gevoeter. Daar is te veel met die mensen gemorst.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat is een blaar op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: Goed vrachtverrijdag, ons lekker laten krijgen. En Mariebaan met twee nummers 6 3.
1: Een schotrenner.
0: Omdat de kiel worden zo.
1: Doet op de boek om, maar dat is niks onder zijn rok.
2: Ah,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons net klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pragt. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

zegt vlug van mijn lijf, sweet rose. Maar je zegt, ik kan niet verstaan. Ik kan niemand dekken zien.

verboete, zou ik dit verdier. Maar voor jou is ik niemand, voor jou is ik niks. Jezus, zo zacht en mijn schaduw kom los. Laat die schansen wat keer neervallen, die vond, want je vrijheid is stevig met kettings gepunt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.